0: kies na potvoets.
1: Vatsia vakam luna, rambula mila vula, simila miangulangula, van fiena na tsmula.